0: हर अफर्तेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफर्तेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07537322447। मेरी इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl। Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai।
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelfried vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Dit is Vahon Hindustani Radio.
7: Joper.
8: Pas. Tarabati loy loy, mama angora, my two angoli.
7: Hanza. Mama le bia.
8: Mama.
7: Hajur.
8: Hajur ko banda pola tan mere bia la sa sa.
7: Chup laga banja. भान्जा तिमी पढ्दै गर म तिम्रो माइजू भेटेर आउँछु।

je vandaag niet te veel zorgen. Maak je vandaag niet te veel zorgen. Doe het rustig aan en geniet van de kleine dingen die je ziet. Ja, geniet van de kleine dingen die je ziet. Wees gelukkig en blij. Want het leven rast anders zo aan je voorbij. Maak er een fijne dag van.

0: जो संग है, कहते कि दो पल की जिंदगी है, दो पल की जिंदगी है, इसे जीने के लिए, इसे जीने के लिए दो वसूल बना लो। रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह।
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
3: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
2: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
0: एक बार फिर यहाँ से आप सबको हार्दिक से स्वागत किया जाता है ये खूबसूरत दिवस में, ये खूबसूरत मौसम में, ये खूबसूरत पल में। आज से बेहतर कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों, कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। उसी खुशी के उपलक्ष में हम सुनते हैं हमारे सुरीनाम के एक सुंदर सा रेगी डांस हॉल।

graag ook dokteradvies volgen. En met alcohol combineren, daar moet u ook voorzichtig mee zijn. En met andere medicijnen controleer dat.

ladder van het leven. De ladder van het leven, Sabina M.K. Awasmi. Creativiteit begint niet met perfectie, maar met nieuwsgierigheid. Geef jezelf toestemming om te ontdekken. En ik zeg ook bij deze via Fahon Hindustani Radio, geef jezelf ook toestemming om te ontdekken, te proberen en plezier te maken. Vaak ontstaan de mooiste dingen wanneer je stopt met jezelf tegen te houden. Dus maak uw weg zelf vrij. Ja, maak uw weg zelf vrij. Dan ontdekt u ook hoeveel leuke en goede dingen er zijn.

0: हर काम के लिए, हर अफरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अफरतेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 0736523247। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: अद्वकात का तौर आने दराम सूत वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: इनगेस्क्रेवन एन गेस्पेशलिसेर्ड इन द रेक्सगेबीडन रजिस्टर फान द ऑर्डर अलगमीने रेक्सप्रैक्टिक हिरोंडर फालन बर्गरलिक रेक्ट ऑफ्टवेल सिविले जाके बस्तुर्सरेक्ट एन स्ट्राफरेक्ट पर्सोनन एन फामिलीरेक्ट सोअल्स एक्सस्केडिंग अलिमेंटासी जाकेन ओमगांग्सरेगेलिंगें औडरशप एन एरकेनिंग जेगदरेक्ट मेट फोलगेंडे गेबीडन जेगदबेस्केर्मिंगसरेक्ट ओंडर टुसेगस्टेलिंग उइट हुइसप्लाट en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, Vahon.fm.nl.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
7: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

voor half 2, zaterdagmiddag, 8 augustus 2026. Aapjoen hè, Aapheke Station, Fahun, Hindustani, Rededuper. Fijn weekend voor u. En niet vergeten, vooral blijft u afgezet op uw Fahun, Hindustani, Redadio.

0: हर एक काम के लिए 2047।
1: अद्वोकात कांतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
2: इनगेस्क्रेवन एन गेस्पेशलिसेर्ड इन द रेक्सगेबीडन रजिस्टर फान द ऑर्डे अलगेमीने रेक्सप्राक्टाइक हीरोंडर वालें बुर्गरलिक रेक्ट ऑफ्टेवेल सिविले जाकें बेस्टुर्सरेक्ट एन स्ट्राफरेक्ट पर्सोनन एन फामिलीरेक्ट सोअल्स एक्सस्केडिंग अलिमेंटासीजाकें ओमगांग्सरेगेलिंगें औडरशप एन एरकेनिंग जेगदरेक्ट मेट फोलगेंडे गेबीडन जेगदबेस्केर्मिंगसरेक्ट ओंडर टुसेगस्टेलिंग उइट हुइसप्लासिंग en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
6: U luistert naar Hindustani Radio.
7: Radio Vahon.
8: Digitaal radio. Internet vahonfm.nl.
9: साथियों अभी कुछ एक घड़ी के अंदर में आप सुनेंगे श्रीमान राजकुमार रोली मोहन है वंदक सातरख अख्त ओखिस स्वी 2026 इन फोर और दो बजे के और तीन के दोर और तीन के दरमियान

mijn Satio, vandaag zaterdag 8 augustus 2026. 2:02. Matlab je hier wat hij kietorabilum, het is al laat. 2 uur moeten we beginnen al met de heer Rajkumar Rolly Mohan. Mijn Satio Mitro, oude Jezap Kumalume, Pretty. Elke zaterdag, ja, even, heel even nog, beste mensen, je hier kan naar jouw, je zegt, kom maar, elke zaterdag kunnen, is elke zaterdag goed dat je goed dat hier hega, je zegt, kom maar, ja, beste mensen. Toen vanavond is hij nu staan hier in het programma. Oude Sennemar Katine, 8 augustus 2026, 3 over 2. Oude her ik Sennemar Katine, 8 4. Wij schakt zij zijn naam ze, Jojaker, apne vichardhara nieuws. Oude wat laat hij zijn naam ke halata, johe politiek, jani ki raad, neti ke setreper. Oude zijn naam ke, oude indino ke halat, johe wekelijks, 1 baar Sennemar ko, 2 oude 3 ke. Dermian, Sriman Rajkumar Rolly Mohan ji.

0: या हमारे साथियों बेस्टमैन से, और यहाँ से लाइव आप सुनेंगे श्रीमान राजकुमार रोली मोहन, जो जाकर आपके लिए और यहाँ न्यूज को बतलाएंगे, अपनी विचारधारा यानी कि अपनी मीनिंग और कमेंटार वो भी देता रहता है और आज के हालात के बारे में, क्योंकि वो करीब है, नज़दीक है सुनाम से, और मैं अपने तरफ से फाहून की तरफ से उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जहाँ अपना कीमती समय लेकर वो हमारे लोग के और पास आकर आपको अपनी विचारधारा कर देते हैं और खास करके सुनाम के हालात न्यूज देते हैं। और मेरे रोली बेंट वेलकम इन सनी मेहता लाइफ एक खुरी मन मोहन
1: शाम है दिलोस इन नीदरलैंड एक खुरी के रिते रख या लातो वो बजाज वो तो वेल कॉर्ड प्रोग्राम अपन ला कुने प्रेजेंटेरे en belangrijke zaken kunnen bespreken. Laat het een goede programma weer worden waarbij toch wel bepaalde zaken belicht worden die misschien nog onder de radar liggen bij jullie daar.
0: Goed, meneer Mohan, en u bent goed ingelicht, u woont daar, dus vandaar dat u het beter zou kunnen vertellen aan mijn luisteraars hier in Nederland. Gaat u gaan, meneer Mohan?
1: Ja, samen met de luisteraars. Bijna elke zaterdag moeten we nieuws vanuit Suriname voor jullie toch wel proberen te ontcijferen, duidelijk te maken. Omdat het hier toch wel een beetje anders vertaald wordt binnen de nieuwsdienst. Ja, halve waarheden, ja, dit soort zaken. Om de samenleving enigszins te beïnvloeden. De pers werkt mee met de zittende regering. Dat is mijn conclusie. Om hun te verdedigen. Dat is niet iets nieuws. Dat is altijd gebeurd. Ook tijdens de vorige regering. Tijdens Boutersen ook. En zo had je het. Vanaf 2010 is dat sterk toegenomen. Dat journalisten toch wel betaald worden. En dat is een kwalijke zaak. En dat indien dit soort zaken in het land gebeurt, dan krijg je geen objectieve nieuwsberichten. Ja? Dan krijg je halve waarheden te horen. Maar goed, dat is een beleidsaangelegenheid. Journalisten die toch wel integer zijn, die moeten weten hoe ze het nieuws toch wel eerlijk kunnen overbrengen naar de samenleving. Ja, laten we hopen dat er verbetering komt, omdat we nu toch wel proeven dat bepaalde zaken niet duidelijk gemaakt worden aan de samenleving. Wat de reden zijn, begrijp ik wel. Ja, het gaat slecht in het land, dus men probeert bepaalde zaken nog onder de tafel te houden. Laten we beginnen, het gaat slecht in Suriname. Levensstandaard is erg hoog. Mensen komen niet uit. Mensen die een salaris van 20.000 hier hebben. Ja. Maar wat te noemen, 20.000. Ten tiende hebben ze geen geld meer. Deze mensen proberen toch wel een tweede job ergens te doen. En of toch wel te hosselen om te kunnen overleven. En dat doen ze al een jaar onder deze regering. Ja. Ik kan mij nog heugen dat toen de drie machten ja, met 400% loonsverhoging verrast werden, dat deze president die nu aanzit in de oppositie was, ja, als presidentskandidaat op de podium zei, dit kan niet, landsdienaren, geef je geen cent. Maar de drie machten, ja, de regering, de DNA-leden en de rechterlijke macht, heb je met 400% en 500% salarisverhoging gewaardeerd. Het was dezezelfde president. En toen zei ze, het moment dat ik de roer in handen neem, ja, dan zal ik al deze verhogingen terugdraaien. Wel, tot heden hebben we deze president nooit meer daarover horen praten. Wel heb ik uit mijn kanalen begrepen dat er voorbereid wordt dat de president, de salaris van de president, verhoogd wordt. Ja, laat dat duidelijk zijn. Nu de president toch wel gemerkt heeft dat de samenleving het niet meer kan volhouden. Ja, zaken worden met de dag duurder. Ja, alle goederen die je in een supermarkt koopt, vandaag koop je het voor, laten we zeggen, 100 gulden. Ga je morgen de zaak in, dan is dat 110. Er is geen controlemechanisme, er is geen beleid ter zake. En ieder doet wat hij hebben wil. En deze regering is niet in staat om dit soort zaken aan te pakken. Er is geen beleid. Deze regering heeft op ieder geen beleid gepresenteerd aan de samenleving. Ja? Wat ze gaan doen. Ze zwegen in alle talen. Indien de informatie juist zijn, proberen ze met de projecten welke toch wel gearrangeerd waren door Weyland Santokki, die uit te voeren en aan te pakken. Maar eigen beleid hebben ze nog niet in kaart kunnen brengen. Het is meer het zoeken om leidingen hier en daar te krijgen. Wanneer we toch wel zeggen dat ambtenaren en de samenleving de mensen niet uitkomen en dat er in oktober toch wel een protest voorbereid wordt, heeft deze president, ik dacht donderdag, gezegd dat er een loonronde, ja, voor de loonronde onderhandeld zal worden met de vakbondsleiders. Ze weet dat wanneer de massa op straat is, kijk wanneer je helemaal niet uitkomt. Wanneer je weet dat je na de 10e geen geld hebt en het niet vol te houden is om 2 en 3 jobs te doen. En wanneer het te veel wordt, dan ga je wel de straat op, ja. En dan heb je nog aan de andere zijde dat veel onderwijzers, verpleegkundigen, politieambtenaren de dienst verlaten en vertrekken. Ja, nu hoor je de minister dat er geen leraren zijn, de minister van volksgezondheid, ja, verpleegsters en verpleegkundigen trekken weg, deskundigen, specialisten trekken weg, ja, omdat ze niet eens zijn met het beleid. Je kan die 3 machten geen 400% en 500% loonsverhoging geven. Mensen die niet eens 3 jaar gestudeerd hebben na de middelbare school, rechtenstudie, ja, en dan ga je de specialisten die een artsenstudie en een specialistenstudie van 6 jaren nog afgerond hebben, over die mensen praat je niet. Wat voor beleid voer je dan? Maar ja, deze zaken, moeten we eerlijk zijn, het was toch wel tijdens de heer Santokki was deze verhogingen door de heer Gayadir gearrangeerd met een ABOP-parlementariër. En zo hebben ze klaargespeeld. Ja? En zo zijn de lonen te erg scheef gaan groeien en mensen komen niet uit. Natuurlijk zal er een loonronde komen omdat men bang is dat in oktober het mis kan lopen. Ja? Protestacties moeten we zeker hebben. Ik hoop dat de samenleving dat begrijpt. En ik hoop dat de regering ook begrijpt dat de ambtenaren recht ook hebben op een goede loonsverhoging. Ja? Op basis van gelijkheidsbeginsel, wanneer we kijken naar de verhogingen die toch wel gegund zijn aan de 3 machten. Laten we ervan uitgaan dat in oktober er geen straatacties komen. Ja? Ik kan u zeggen dat dit, ik had u al gezegd dat men in augustus, september zogenaamd gaat onderhandelen. Ik had in uw programma al eerder gezegd, omdat dit al voorbereid was. Ja, het was al besproken in klein verband, minister van Financiën, de president en nog 2 anderen van adviseurs van de president, was dit besproken. En ze hadden toch wel wel voorbereid dat ze in augustus, september zogenaamd gaan vergaderen, onderhandelen en het gaat trekken totdat in oktober zogenaamd er een akkoord bereikt wordt en het gaat een tweedeelse verhoging worden. Ja? Men gaat onderhandelen zogenaamd, men gaat een bepaalde procent geven en beloven dat in 2028 begin er weer een bedrag gegeven zal worden. Dat is de strategie welke besproken is in een kleine kamer. Of dat uitgevoerd wordt, weet ik niet, maar dat is al besproken. Nu ik zie dat inderdaad nu in augustus de onderhandelingen, de president zegt het is tijd voor de doelronde, dan begrijp ik dat die informatie welke ik gehad heb en toch wel via e-book-medium had medegedeeld, nu uitkomt. Ja? Goed, dat was met betrekking tot de zaken die dagelijks duur worden. De benzine die toch wel een heel grote rol speelt bij prijsverhogingen, ja, is weer verhoogd. Het was dat 53, 52, het is nu bij 60 en 62 gulden, 58 gulden, 1 liter benzine. Hoe ga je daar uitkomen, zeg mij, hoe ga je daar uitkomen in dit land? Ja. Verder moet ik u zeggen dat de criminaliteit grove vormen aanneemt. Er is overal in DNA, ik men de minister flink, ja, ervan langs gegeven dat hij alleen maar praat, maar hij geen daden kan vaststellen. Maar ja, wanneer je zwakke leiding hebt, dan ga je ook geen beleid kunnen aanpakken om de harde criminaliteit aan te vragen. Om de harde criminaliteit aan te pakken. Dat ga je niet kunnen doen. Ja, wat je daar hebt bij justitie en politie. De minister is zwak wat politiezaken aangaat. Organisatie en beheer binnen KBS zit in handen van de korpsje. Daar zijn de zijstromers, ik heb eerder al gezegd, die hebben geen politieervaring als zodanig. Misschien hebben ze de intentie wel, ja, als politieambtenaar de zaken aan te pakken. Maar een ervaring hebben ze niet. En dat duurt wel een tijdje. Anders moet je toch wel ex-politiemannen, die toch wel gepresteerd hebben en met het bijltje gehakt hebben, oproepen en vragen hoe kunnen we dit euvel aanpakken. Het is in het verleden gebeurd. Ik kan mij heugen. Er zijn gesprekken geweest met de toenmalige PG, meester Bounouassi. Toen de criminaliteit een beetje hoog werd. Er was een driehoek, ja, hoofd daarbij. De tweede man van zware delicten en de PG. En er werd een beleid, ja, uitgegooid. Een plan van aanpak. En dat heeft gewerkt. Binnen 6 maanden hadden we alle top criminele organisaties. Binnen een paar waren doodgeschoten bij acties, vooral bij gijzeling. Dit soort zaken moet je een sterke driehoek hebben. Politie, de PG, ja. Maar het moment dat ik zie dat deze PG zich weinig bemoeit met korpsaangelegenheden, met de zware criminaliteit. Je hoort haar nooit iets zeggen over het beleid. Terwijl zij als PG conform de grondwet ook bevoegdheden heeft om de korpschef te zeggen en te roepen en te stellen, kijk, in zo'n buurt wordt er te veel, ja, gestolen of beroevingen gepleegd, gooit je beleid die richting op. Die bevoegdheid heeft deze PG wel conform onze grondwet. Maar dit soort zaken gebeuren nu niet meer, merk ik op. Ja? Anders zou ik het lezen toch. Maar goed, ik heb gezien dat de korpschef nu huis aan huis loopt in bepaalde weken. Heel grappig, hè. Terwijl je een dienst hebt, men noemt het buurtmanagers. Ja? Er is een project buurtmanagers. Er zijn mensen aangesteld in die voor in bepaalde buurten moeten opereren, informaties moeten verzamelen. Wel, ik kan u zeggen, heel Noord, niemand kent één buurtmanager. Hoe wil je dan beleid maken? Hoe wil je dan die criminele harten van in een bepaalde wijk in kaart brengen? Je moet de buurten aflopen als buurtmanager, met mensen praten wat de problemen zijn, waar de criminele harten zijn, wat ze vermoeden. En op basis daarvan moet de buurtmanager een rapport maken en dat sturen voor de operationele diensten. Zodat zij de operationele diensten, de inlichtingendiensten, toch wel vragen om deze zaken in kaart te brengen. En wanneer dit soort zaken als gebeurd zijn, geeft de inlichtingendienst, de operationele dienst, weer informaties met betrekking tot al die criminele harten en locaties. En dan wordt toegeslagen. Zo moet er professioneel gewerkt worden. Maar dit soort zaken zien we niet gebeuren. Dus de criminaliteit neemt toe. Ik hoorde, omdat er te veel kritiek was in de DNA en binnen de samenleving, hoorde ik de minister zogenaamd eergisteren op een persconferentie zeggen dat wanneer we kijken naar de cijfers, de criminaliteit aan het dalen is. Sjaam en de luisteraars, laat me u één ding zeggen. Mensen gaan geen aangifte meer doen voor een diefstal van een gastcilinder, een kleine inbraak of zaken die gestolen worden, bromfietsen enzovoort. Omdat ze 5-6 uur lang op het politiebureau moeten zitten om een aangifte te doen. Dat begrijpt deze minister niet. Vroeger was het dat je 10-20% mensen geen aangifte gingen doen. Maar nu is dat naar mijn meenschatting 60%, tussen 60% en 50% en 60% mensen gaan geen aangifte meer doen. Omdat ze 5 uren niet daar willen zitten. Ik heb gesproken met vele mensen van buurten. En ik heb mensen gevraagd, praat in je buurt met mensen waarbij het ingebroken is of het gestolen is. Ik heb 6 weken gekozen en ik heb 6 mensen gevraagd om even te checken hoe het is in hun buurt waar het gestolen is, waar het ingebroken is en mensen geen aangifte hebben gedaan. Wanneer ik die informatie krijg, dan kan ik nog beter analyseren en zeggen, zoveel procent mensen gaan geen aangifte doen. Maar ik schat het nu tussen 60% en 40%. Feit is, de harde criminaliteit neemt toe. De president had zelf gezegd, we zijn machteloos, vooral in het binnenland. Het zijn zwaar gewapende groeperingen. Ja, dan vind ik het belachelijk dat je als president zo'n uitlating doet dat je niet bij machten bent om de criminaliteit in het binnenland aan te pakken. Ja, vroeger kon het wel. Waarom nu niet? Omdat veel van die concessies, ik heb eerder al gezegd, de eigenaren, leden van NDP zijn toppers van NDP. En Palu, 70% van die concessies, oud-concessies en oud-concessies, zijn van deze mensen. En deze mensen hebben het verhuurd aan Surinamers, hun concessies, en aan Brazilianen en Chinezen. En zij doen niets. Ze ontvangen hun geld in Paramaribo en worden steenrijk. U weet dat de wilde goudprijs, ja, en het stegen was, heeft deze president 6 maanden terug de belastingen juist verlaagd op goud voor de goudzoekers. Kan je voorstellen, een land in crisis en dan gaat de goudprijs omhoog de lucht in. Dan ga je als president een beleid uitgooien waarbij je zegt nee, waar die mensen 5% en 5,5% betalen, betalen jullie nu 4%. Kan je voorstellen? Nou, u weet, de goudsector is vernietigend voor het binnenland. Met kwik en cyanide, welke geïmporteerd wordt uit China. ja, dit soort zaken maken dat ons binnenland voor de komende 100 jaar, kwik blijft 100 jaar in de bodem zitten in het water. Dus men is nu een beetje gaan beseffen en hier en daar probeert men toch wel kleine maatregelen te treffen, terwijl de wettelijke regelingen overduidelijk zijn dat indien er sprake is van het vergiftigen van openbare wateren, ja, wateren en kreken, dan heeft het PG vergaande bevoegdheden, heeft geen enkele regering nodig om al deze zaken aan te pakken. En daarbij staat in de wet duidelijk, ja, dat de PG bevoegd is om alle middelen in te zetten om deze vernietiging te voorkomen. U weet dat in 2022, denk ik, dat de PG al bezig was een paar schalians op te blazen, ja, en de zaak aan te pakken. En toen was de heer Brunswijk en het binnenland, de binnenlandbewoners, gesprongen en gezegd: nee, dit kan niet. We moeten ons brood verdienen. Ja? Nou, de president was toen machteloos. Hij zei: oké. En toen heeft hij de PG toch wel verzocht om voorlopig te stoppen. Nou, tot heden worden deze acties niet meer uitgevoerd. Maar de PG heeft vergaande bevoegdheden met betrekking tot het vergiftigen van openbare wateren. Dat is duidelijk in de wetgeving. Dus ik hoop dat deze president goede adviseurs heeft die haar kunnen uitleggen, president, die bevoegdheid heeft de PG. Roep haar, ja, en geef haar met betrekking tot de vergiftiging, de opdracht. De president is bevoegd op basis van beleidsinzichten opdracht te geven aan de PG op dit gebied toch wel maatregelen te treffen. Die bevoegdheid die wel. Ze mag niet als president in strafrechtelijke zaken bemoeien, maar beleidsaangelegenheden mag de president met de PG bespreken. Ja, dat is duidelijk in de grondwet aangegeven. Feit is dat het binnenland nu hier en daar zo een beetje, omdat er te veel kritiek was, u weet, de vis sterfde, welke ik vorige week bekend had gemaakt. Nu hoorde je dat er twee tot drie bedrijven daarvoor verantwoordelijk zijn, maar er is nog niet geen duidelijkheid, zegt de minister. Ik kan me niet indenken dat de minister daar in het parlement staat een verklaring staat te geven die onacceptabel is. Hoe kan je binnen een maand nog niet weten welke bedrijven zich daaraan schuldig hebben gemaakt? Hij zegt, hij heeft indicaties over twee bedrijven, maar hij wil voorlopig definitief komend week toch wel gegevens moeten ontvangen vanuit het buitenland. En daar gaat hij uitkomen. Belachelijk. Wij weten al welke twee bedrijven het gaat. Ja? Laten we hopen, ja, dat het toch wel de naam van Grasalco is opgevallen. Dat moet ik duidelijk zeggen. En een Chinese bedrijf. En er is nog een ander bedrijf, hoor. Dat durft men niet te zeggen. Maar ik kan u wel zeggen, we hebben wel begrepen uit het binnenland, het is een ander bedrijf, waarbij chemicaliën toch wel in de wateren terecht zijn gekomen. Feit is, er is nog geen duidelijkheid daarover. In het parlement zijn er drie vragen gesteld. Ik vind de heer Pavino Rijntje van NB

vent toen toch wel terugvleugt. Ja, dat was met betrekking tot het binnenland, de zaken die dagelijks duur worden, de criminaliteit, elke week dezelfde zaken. Met betrekking tot volksgezondheid moet ik u zeggen, het is te belachelijk geworden. Mensen kunnen niet eens naar de dokter, ja, voor alles moet je betalen, ja, wanneer je een foto nu naar de röntgenafdeling gaat, dan moet je ook betalen. Wanneer je al ben je verzekerd, mensen die een verzekering hebben, premiumkaarten, mensen met een premiumkaart, de tandartsen hebben bekendgemaakt. Ik dacht donderdag of woensdag dat ze niet werken met verzekeringen, ja, de mensen met een premiumkaart en SZF verzekerden. Ze hebben duidelijk gemaakt, ja, dat ze niet meer werken. En de conclusie is heel simpel. Waarom willen ze niet? Omdat de overheid hun niet betaalt. Ja, ook zo binnen de apotheek krijg je bepaalde middelen, maar voor bepaalde middelen ga je moeten betalen. Dat is de toestand. En deze minister heeft geen kaas gegeten ook. Al precies als de vorige minister. Ja. En dan krijg je dit soort problemen, ja. Ondeskundigen als een minister plaatsen daar op volksgezondheid, die alleen maar bezig is om partijgenoten binnen te halen, ja, te accommoderen bij inspectiediensten zogenaamd. Mensen die niet eens geschoold zijn, geen opleiding hebben om hun binnen te halen. Maar deze zaken worden gedaan. Ik moet u toch wel zeggen dat drie maanden terug, waren NDP'ers erg ontevreden, de streetmedia jongens. Die mensen voor de verkiezing alleen maar met valse gegevens. De heer Santokki toch wel zwak hebben gemaakt. Een jaar lang, ja, in opdracht van toppers van de NDP hadden ze dat gedaan. En er werd niets gedaan voor ze. Ja. Toen was er in opspraak gekomen en begonnen in de media alles te vertellen. Ja, hoe ze opdracht kregen om te liegen, onwaarheden te verkondigen, contra Santokki. En toen de president dat merkte, heeft de president de ministers van de NDP geroepen, heb ik wel uit betrouwbare bronnen begrepen. En daar heeft de president aan alle ministers van de NDP de opdracht gegeven om NDP'ers, ja, al zijn ze laag geschoold, in dienst te nemen. En we hebben weer een groei. Ja, ik heb begrepen dat binnen 1 jaar al bijna 2100 ambtenaren, nieuwe ambtenaren, weer in dienst zijn genomen. Hoe wil je dan het beleid uitgooien? Ja, hoe ga je dan proberen wat al jaren gezegd wordt, dat we een te logge ambtenarenapparaat hebben? Hoe ga je daar aan kunnen werken dan? Nou, dat is die opdrachten zijn gegeven aan de ministers van de NDP. En we zien inderdaad dat volksgezondheid, OB en al die andere ministeries toch wel mensen in dienst nemen. Ja, van lage kader, heel lage scholen. Mensen die niet eens een milo-diploma hebben, worden ook in dienst genomen. Dat is de situatie nu. Daarmee ga je de economie niet verbeteren. Ja? Laten we hopen dat dit soort zaken aangepakt worden. Ja? De president die belooft een loonronde. Ik wil zien om hoeveel ambtenaren er gaat. Ja? Maar tot heden horen we geluiden. Daar hebben we 51.000. Daar hebben we 58.000. Daar hebben we 68.000 ambtenaren. Maar de juiste cijfers kunnen we niet bemachtigen. Elke minister die komt, gaat zogenaamd weer registreren. Oh, misleiding. Elke minister die bij Binnenlandse Zaken komt, zogenaamd ambtenarenregistratie. Rommel, dat gebeurt al 20 jaar. Rommel moet ik u zeggen. Tot heden hebben we hierin geen duidelijke cijfers kunnen krijgen hoeveel ambtenaren we precies hebben. Ja, laat dat duidelijk zijn.

0: hoe ik nu even praten over de politieke situatie in het land. Laat me praten over de VAP. U weet dat de komende, in 2027, ik dacht mei, er verkiezingen gehouden worden. Ja, binnen de VAP. En er zijn drie groepen, heb ik begrepen. Informatie hebben mij bereikt dat er drie groepen zijn, ja, die met een lijst toch wel naar voren willen komen. De ene groep moet groep leiding zijn. Ja. Dan heb je een groep van groep Matuda en dan heb je een groep van Lady Dodder. Waarmee de groep van leiding en Matuda niet eens zijn. En dat vind ik laag. Hè. De heer Sakoki had al in zijn beleid opgenomen en hij was al bezig met statuten en dat weet ieder van de VAP, het hoofdbestuur, dat er die statuten veranderd zouden worden en dat men maximaal maar drie termijnen zou kunnen zitten. En dat lusten die mensen van die groep van Gayadi niet, of de Matura niet. Zij willen blijven zitten, hoe lang het mogelijk voor ze is. Terwijl ik vind het wel eerlijk van de groep van Lady Dodder, die zeggen, luister, we willen dat de zaken die de heer Sakoki besproken had, ja, verandering van die statuten, vernieuwing, ja, en verandering en het openstellen van de partij nog groter maken, die richting willen we op. Twee termijnen, en dat verkondigen ze. En wat gebeurt er? Je hebt een groep binnen de VHP die deze groep tegenwerkt. Ze willen geen vernieuwing binnen de VHP. En dat kan niet. Dat is niet juist. Drie termijnen is meer dan genoeg. Laat het doorstromen. Jongeren moeten ook aan de beurt komen. Mensen die al jaren lopen. Maar deze oude mensen willen blijven zitten. Vandaar dat ze toch wel die vernieuwing, laat me die groep nu vernieuwingsgroep noemen, die wel de ondersteuning moet krijgen van het veld. Overal op je, wanneer je op het veld dit soort zaken bespreekt, hoor je, iedereen is eens met die vernieuwingsstructuur van die groep. Twee termijnen maar. Ja, en de partij opengooien. En de bevoegdheden van het hoofdbestuur gaan beperken. Dat is goed. Het kan niet zo zijn dat één persoon alles mag bepalen. Ja? Zo kan het niet verder. Ik ben blij dat er een groep toch wel is opgestaan die de filosofie van de heer Sakoki, de ideologie van de heer Sakoki, met betrekking tot de vernieuwingen binnen de VAP, wil doorzetten. Ik ben blij dat deze groep toch wel, elke vrijdag houden ze een lezing over een bepaalde onderwerp. En ik heb gisteren begrepen dat ze toch wel over decentralisatie gesproken hadden. Ja? En daar heb je gehoord de tegenwerkingen van politieke partijen. Er is een mevrouw, ingenieur Siudin, had een stukje gedaan. En een mevrouw Bansi, ex-DC van Saramaka. En daar heeft ze duidelijk verteld hoe ze toch wel tegengewerkt werd door bepaalde ministers. Haar eigen minister van OBI werkte haar tegen. Ja? En dit soort zaken kan er niet. Met betrekking tot, ze heeft ook iets kenbaar gemaakt. Hè. Ze wilde bepaalde delen van Saramaka tot waterschappen benoemen. Maar ABOP wilde niet meewerken, omdat ABOP toch wel zag dat ze stemmen zouden verliezen. En dat deze dame toch wel goed bezig was om aanwinst te krijgen voor de VAP. Maar dat was geen aanwinst. Het was beleid, goed beleid uitvoeren. Maar goed, zo had ABOP niet meegewerkt. Ja. En zo heeft men toch wel de zwakke punten behandeld. En het is duidelijk dat decentralisatie nodig is. Maar het moet gedragen worden door de samenleving en alle politieke partijen. Maar alle slaan voor zichzelf. En dat kan niet. Men moet kijken naar landsbelang. En dit gebeurt vaker wanneer regeringen gevormd worden en dan heb je geen regeerakkoord die je tekent met je partners, met wie je in zee gaat, omdat je snel een regering wil vormen, omdat je bang bent dat bepaalde partij alsnog kan weglopen. Nee, je moet de tijd nemen. Zet alles op papier. Wat je samen wil uitvoeren. Welke punten alle partijen eens zijn dat we dit gaan doen de komende 5 jaar. Maar dat gebeurt niet in Suriname. Ja. Men vecht ervoor om snel een regering te vormen. Om aan de macht te komen en te zitten. Geen akkoord, niets, dan ga je dit soort zaken krijgen. Ja. Had je in je akkoord 5 jaar terug vastgesteld dat je deze administratie gaat uitvoeren, dan was dat wel gedaan. Maar dat was niet opgenomen. Dus waarom? Heeft steeds in de boycott, heb ik begrepen. Maar goed, ook de racebouw in Nikeri wil ik even bespreken. Ik heb vorige week een interview gezien. Hè. Een boer, ja, is geïnterviewd. En die man heeft gehuild. Je ziet op die beelden dat de man huilt. De man zegt, we worden kapot gemaakt. We worden kapot gemaakt, er is geen beleid. Niets wordt gedaan met betrekking tot de racebouw. Ja. En alle kreken en alle wegen van de raceverbouwers, daaraan wordt er niet gewerkt. Geen waterbeheersing, niets. Maar Sjaam, ik denk dat ik 2 maanden terug in uw programma of 3 maanden terug had gezegd dat ik had begrepen dat deze president aan de minister van LVP duidelijk opdracht had gegeven, ja, in een klein verband. En had de minister gezegd, luister, de afgelopen 5 jaar is er te veel geld gegaan naar Nikeri. Dus nu geen geld naar Nikeri. En dan krijg je dit soort toestanden ook, ja. Nu daar, de president werkt niet, heeft geen ontwikkelingsvisie. We gaan straks race moeten importeren wanneer ik goed luister. Volgens informaties was in de afgelopen 5 jaar toch wel ingezaaid. Maar er is nu 50% minder ingezaaid. Wat ga je straks krijgen? Dat deze regering toch wel race gaat moeten importeren vanuit Guyana. Blijf kijken wat er gaat gebeuren. Blijf kijken wat er gaat gebeuren wanneer men geen investeringen pleegt in landbouw. De boer heeft letterlijk gehuild 2-3 minuten. En dat is het gevoel. Ik heb gebeld met bepaalde mensen in Nikeri, waarbij men toch wel gesteld heeft en gezegd heeft, de huidige regering doet niets voor de raceverbouwers. Ja. Ja, toen was er ook tijdens Santopie waar er klachten. Ja. Na 2 jaren. Ja. Maar die boeren kregen ondersteuning. Ja. Maar nu krijgen ze helemaal geen ondersteuning. En laten we niet hopen dat we straks race gaan moeten importeren. Maar dat zie ik al aankomen. Wanneer je me zegt dat de inzaai met 50% verminderd is, dat is gisteren op die lezing toch wel naar voren gebracht. Dan is dat erg. Dan kan ik dat wel koppelen aan het huilen van de boer, ja, die geïnterviewd werd. Het is erg. De president hemzelf heeft de opdracht gegeven aan minister van LDP. We gaan geen geld meer investeren in Nikeri, andere districten. Ik bedoel, wanneer er geen race is voor de samenleving straks, wat ga je dan doen? Ben je als president gefaald? Je wil de racebouw niet gaan ondersteunen. Maar waarom niet? Zullen zij wel weten, ik denk dat politiek hier, deze president, heeft de neiging om alle zaken waarmee Jazak ook bezig was in die keri kapot te maken. Nou, laat ze maar doorgaan. Ze zal het wel merken wanneer we gaan reeds gaan moeten importeren en 4 en 5 maal de prijs zal moeten betalen. Nou, dat was het. De shell voor vandaag, zou ik zeggen. Heb jij nog vragen, dan zou ik daarop willen ingaan.
1: Meneer Mohan, ik had over die 500 kilogram kwik die verdwenen is vanuit de politiebureau Gijsleid. Dat is 1. 2. Als u wat kunt vertellen over wat de nieuwe ontwikkeling, nieuwste ontwikkeling zijn in verband met olie. Wil ik het bedoelen daarover, als u dat nog wat had willen vertellen daarover, meneer Mohan. Deze twee.
0: Nou, met betrekking tot de diefstal van die kwik kan ik nog niet begrijpen hoe deze zaak nog niet opgelost kan worden. Ik heb hier en daar informatie verzameld. Ik wil nog niet uitkomen. Maar ik weet, er zijn politieambtenaren van Gijsleid die precies weten wie en wie betrokken zijn. Met welke voertuig die spullen zijn vervoerd hebben overgrepen. Hoe kan de politie de zaak dan niet oplossen? Er zijn beelden toch? Er zijn beelden. Er zijn mensen die verantwoordelijkheden hebben wanneer zo'n zaak in een container geplaatst wordt. Niemand mag erin, ja? Want er worden boekingen gepleegd. Politie, Gijsleid, zijn er 3 mensen die precies weten wie erachter zit. Hoe kan men dan deze zaak toch wel gaan verduisteren? Ik heb begrepen, de zaak wordt getorpedeerd. En DNA heeft men toch wel de zaken besproken, ja? En de minister kan tot heden alleen maar als antwoord geven, we zijn bezig, we zijn nog bezig. Wanneer je zo'n zaak niet in staat bent om op te lossen van de kwik welke gestolen is, ja, uit een container die midden op het station staat van Gijsleid, dan mag je de afdeling die dit onderzoek leidt opdoeken. Opdoeken. Dat wil zeggen, de intentie is er niet om de zaak op te lossen. Er spelen bepaalde belangen een rol. Hoe kan je, kijk, en dit is gemeen, hè. Hoe kan je een zaak van een diefstal van kwik, ja, behandelen in een comité-generaal in DNA? Daar behandel je zeer topgeheime zaken, zaken lakende de veiligheid van het land. Wanneer we toch wel grote beslissingen nemen op de financiële wereld en wat bepaalde zaken niet voorheen gelekt kunnen mogen worden, die ga je in generaal, comité-generaal bespreken. Maar die kleine diefstallen zaken, daar heb je wat te verbergen. Daar heb je wat te verbergen. En de minister komt en vertelt zijn verhaal en het is steeds beloven en beloven. Ik kan u zeggen, ik wacht nog een week en daarna gaan we het een en ander uitgooien in het programma. Welke informaties we gehad hebben, wie en wie het kan zijn, met welke voertuig. Ja, ik hoop dat er toch wel duidelijkheid daarin komt. De intentie zie ik niet bij de regering dat de zaak opgelost en opgehelderd wordt. Ja. U weet dat er ook topcriminelen op bepaalde afdelingen van de politie zitten. En die kunnen makkelijk beïnvloed worden door de politiek. Ja. Het moment dat dat het geval is, dan ga je dit soort zaken krijgen. Ja. Laten we hopen dat er toch wel duidelijkheid komt. Wanneer je zo'n zaak niet kan oplossen, dan mag je die afdeling opdoeken. Opdoeken, een andere afdeling zoek daar plaatsen die integer en ervaring heeft. Ja, en geen mensen die beïnvloedbaar zijn en niet in tegen zijn. Laat dat doen, dat is met betrekking tot kwik. Ja, u heeft ook wat als een vraag.
1: Ja, daar in verband met. Ja, gaat u gaan.
0: Nou, wat wij horen is alleen maar wat we uit de richting van staatsolie, ja, toch wel enige informatie krijgen. En dat men nu bezig is. De regering is bezig, zogenaamd, om te kijken hoe zij die gelden die binnen gaan komen gaan aanbesteden, ja, waar ze toch wel een fonds willen maken. Ik weet dat er een fonds door het BSA-blokje al was gemaakt, waarmee een bepaald bedrag uit de oliefondsen toch wel gedeponeerd zouden worden. Met die gelden moet je ontwikkeling proberen te brengen in de landbouwsector. Olie gaat straks oprapen. Olie wordt straks minder belangrijk op de wereld. Ja, je moet kijken naar het beleid welke gevoerd wordt naar de westerse landen. Ja. Zo min mogelijk olie gebruiken. Dat is het beleid, ja, welke uitgegooid wordt. Laten we hopen dat, zoals beloofd, in 2028, eind 28, we de eerste oliedollars binnen kunnen krijgen. Ja? Wanneer dat het geval is, dan heb ik wel begrepen dat er betalingsverplichtingen zijn. Maar men komt niet eerlijk voor de dag, heb ik van de heer Ramauta Winston begrepen, om precies te zeggen, hoeveel schulden hebben wij en wie moeten we toch wel aflossen en in welke termijn? Ja, ik heb begrepen uit mijn bronnen van financiën die ik heb, heeft iemand me duidelijk gemaakt dat er tot 2033 Suriname grote verplichtingen heeft om leningen die afgelost moeten worden. De vraag is, komt er dan ontwikkeling voor de samenleving, voor de bevolking in? Nee. Hoe lang is Guyana al met olie bezig? Maar daar zie je alleen maar grote projecten. Huizenbouw, wegenbouw, grote projecten. Dat wil zeggen, bij grote projecten zit er veel corruptie. En dat hoor je nu in Guyana. Ja? Er wordt veel corruptie gepleegd in Guyana. En diezelfde gevoel kreeg ik. Ik kreeg het gevoel dat Suriname toch wel een klein groepje zichzelf verrijken. Ja, na 2028. Ja, een klein groepje zal zijn die zich zullen verrijken. De zakenmensen, die mensen toch die bepaalde contacten gaan krijgen. Regeringsmensen, ja, die gaan zich verrijken. Ja, en het arme volk, ja, zoals in Guyana nu, na bijna 10 jaren, ja, zien ze nog geen één verandering op economisch gebied. Ja. Hun leefomstandigheden is hetzelfde gebleven. Er wordt wel geïnvesteerd in infrastructuur, ja, omdat er daar veel corruptie wordt gepleegd. We hopen niet dat Suriname diezelfde weg zal opgaan. Laten we hopen dat deze president toch wel met deskundigen aan tafel zit. En toch wel een plan maakt hoe de gelden besteed zullen worden. Ja? Laten we toch wel de ambtenaren goed belonen, zodat mensen niet wegtrekken naar het buitenland. Ja? Want de trek is erg groot. De regering moet ervoor zorgen dat mensen niet wegtrekken. Wanneer je geen kader hebt en alleen maar ongeschoolde mensen. Ja? Dan zal er weinig ontwikkeling hier gebracht kunnen worden. Dat moet deze regering wel voorkomen, ja. Betaalde ambtenaren goed, betaalde verpleegsters goed, betaalde onderwijzers goed, betaalde politieambtenaren goed, zodat er minder corruptie binnen KPS toch wel te merken zal vallen. Ik kan u zeggen dat er bijna 30 agenten binnen 1 en 6 weken, binnen een maand en zes, ja, 6 weken opgestoken zijn. Dat zegt veel. Dat wil zeggen, het is slecht beleid. Het is niet helemaal geen beleid gevoerd van zuivering binnen KPS. Ja. Dat was in het nutshell voor vandaag, zou ik zeggen. Ja. Ja. De situatie is erg slecht voor alle volksgezondheid, onderwijs en veiligheid. Ja. Heel slecht, moet ik u zeggen. Mensen komen niet uit. Dus, je moet rekening houden, zodra de economie in het land slechter wordt, gaat de criminaliteit automatisch toenemen. Dat zegt technologie. Ja. Dus men moet proberen om de armoede weg te werken. Eerlijke verdeling van de koek. Niet zoals nu. Regerings, de drie machten hebben 400% en 500% verhogingen gehad op hun lonen. En de ambtenaar heb je geen 1 cent verhoging gegeven. Ja, dat zijn geen goede zaken. Dit wekt toch wel gevoelens op dat op den duur, wanneer je toch wel, ik wil zien, wanneer de oliegelden toch wel binnenkomen en wanneer er toch wel armoede is, dan ga je toch wel die gedragingen op den duur zien. Wat in Afrika nu plaatsvindt. U weet, Afrikaanse landen hebben zoveel olie. Maar het volk is straatarm geweest. Nu hebben landen daar toch wel besef. En militairen en deskundige mensen nemen toch wel de doel daarover. En voeren een beleid uit waarbij die oliegelden en die goudgelden ten goede komen voor de samenleving. En er is nu wel welvaart te merken binnen Afrika. Ja. Ik hoop niet dat Suriname toch wel die richting opgaat om een kleine groepje te verwijken alleen maar en de samenleving gewoon in armoede houden. Laten we hopen dat er goede plannen gemaakt worden en dat er toch wel een goede loonsverhoging aan de ambtenaren en de gepensioneerden en de oudere worden gegeven. Dat was het voor vandaag, ja.
1: Maar Mohan, ik wil even nog wat verzoeken. Zeg, wat in het kort, Hindustani met Kuchbolde. Na Kuch, met lab voor de Hindustani. Even uitleggen, uittreksel kleine.
0: Nou, Sjaam, Mario Beino, mijn aard, Pino Oita. Hier deze me behoed slecht jaren haar. Jody Chabar, criminaliteit, toenemen over hem. Aankoot naar die paar wijzigingen. Korpschef, zei ik al het geld, buurt niet meer hebben jij. Beleid naar hem. Toch een buurtmanager zijn. Het is ook een buurtmanager zijn hoe gaan werken. Maar die korpschef was, ik heb ook ervaring naar hem korpskees ook, oké. Politiekunde naar hem, oké. Wat hij zei is toen, zijn technische faculteit, maar daarmee. Dus ook een hele ervaring naar hem. Die zegt iets meer. Op een moeite carrière, maar na uitdaging. Hoe na jaren kijk ik zeggen, harde criminaliteit zou je aanpakken. Harde criminaliteit zou je op het land zijn aanpakken. Of zou je gewoon hard terugslaan. Die onderwereld zou je draaien, zou je kapen, je schoot ook in aan te zien. Hoe zou je gaan laten de criminele wereld mee? De politie slaat hard terug. We gaan 10 keer nadenken voordat we die desbeer houdt zo'n tiga die jij moet je hoofd kunnen kijken aan die. Ja? Die zei dat die idee is met zakboei, baja, hala, op de school toe belken, de school toe kapon houden. Na houden, belken 115, het wil ook belken, dat jij moet joken de keer aan die soms. Verdachte figuren. Dat je op Belgen gaat op de Hamlok Eiland. Vind op Belgen je auto naar vrij. Vind op Belgen je Hamlok op Eiland. Dat is op Pino ooit niet meer wat ik dan alleen op. Ik zeg iets over, ik zeg deze man. Dus criminaliteit, erger ook erger over. Volksgezondheid, ja, de waai, ik zeg iets. Sap iets gaat per de paisa per de chat of het zeker maken. SRF verzekerd maken, je je foto benauwen, je je CT-scan benauwen, sub gaat iets gaat toch het einde bij zomeren. De kaai gaat verzekerd maken. Die heb daarmee tandarts en die politie die ons op naaccepteer kunnen op garantiebrieven, overheid, SRF enzovoorts. Zelfs premium kaarten verwijzen ze naar accepteer kunnen. Dat doe je aan ze kijk ik het naar slecht. Die zei, medisch zorg. Teach hier deze man. Maar ja, dien voor dien. Ja, die geile product in Lego supermarkt met zo'n rupia gaat. Geile duur uit baat. de olieproduct was zo doe je ake, ik zou dat hoeken, ik zou pandra hoeken. Veel John Picata benzine, ik dacht in de buurt van 52, dan hoor je 60 gulden weinig. Ja. Ja, die subject mag je, EBS, gas. Ook iedere regering, als de loek ik wat is mee. Ik kon verandering naar Lijzen. Dan heb ik na dit lang, ook na hem ook de lang. Die het wil op, zo'n plan te regelen, oktober met op straat kijken. Die iedere regering, hoe zit je rekening? Nou hoor ik dat niet. De boodschrijving hoe ze kennen. Ja. Want het wil ook naar uit aanwezig, ik salaris zijn. Dus je ambtenaren loopt. 10 budget baat jij taxi chalawe hai, raat ke soms bepaalde admi lop jai hai, wachter ke kaam kare hai. Nahi na oit hai, apan larkan ke tu khaik na dee sake, school na pathai sake, universiteit ke paisa aapki na utta paile, 4,000 se 5,000 ke dee sake ga. Dat wil zeggen, garib admi lop, ab universiteit na jai pai, ipa leid en die pay fooder ke dee ga. En die subsidies na tike go dee sake. Ik word deze mee, je onderwijs slecht hè, de ontwikkelingen die naar opgaan zijn. Dus, Jahiga, heel geïnvesteerd krijgen, veiligheid, volksgezondheid en onderwijs mee. Je doet ontwikkeling van je lawe, de ITINO factoren, ITINO ministeries, wat jij heel geïnvesteerd krijgen. Als de loop, nou hoe we, die regering, ik heb een verklaring naar mijn idee van Jody Pijletwe. Bole Helga, hem ook een bezig bad in. Ja? Hem ook bezig, ik mijn naast bezig. Ja, hij is een zaak. Toen een oplosker Pijlet bad in. Toen afdeling, je hoofd wat het je gaat direct laat maken in kaart hebben. Want hem na voorstel op de veronderstel is het laat. Of althans voorstel is het laat. Je container, John Pietje. Bureau met een collega is blij mee. Ja, kan je school doen, avond, jale. Moi ze chori pijlen, op boina de kiezen, et na aki, dien raad van het, dat komt ze polie. Ek aki na de kiezen, wel het milo de kiezen. Dien jane jane een kiezen. Die kijk dat is het. Maar kijk, die regering namang het duidelijk naar boven houden. Abbe hem namang la bole, omdat harde informatie is na hem. Maar hem loopt pijlen, maar die bepaalde namen. Je bepaalde dat je school op jouw jane gaat spreken. Ja, die school op jane. Die kijken die ze. Ja. Je hebt de kalei wachten, kiel jij je doe je hebt dat. Top dat je top horen jij je hoe ze kwam. Ja. John Matri Marala door vergistiging van Kwek en Sinazide. John Loods kan die zei. Minister ke DNA, je bent Justine Bodwijs. De Bobinister was. Donderdag en woensdag, donderdag en nabbe beste kerkwijs die deze precies peilen. Bolle op jou ook je het resultaat die buitenland zijn eigenlijk. Wel, bolle zei ga, doe je bedrijven, ja, dien bedrijven. Hem loopt zo niet bij die dien bedrijven. Hoe bet jij ga, dien, doe je bedrijven. Die vermoedelijk, hoe kan je vermoedelijk bet jij? Zo'n chemicaliën doos, kan je zeggen. Nou, die subsidies peilen zijn namen. Al president die zegt iets over naar Sunië, ik word na. Ik zie wel ergens hij ga afgelopen week. Ik ga reispoel die keer ik ga interview met Roda. Ik ga chota larka dat. Wolle die keer ik me, ik ga investeren naar hoe we reissector me. Na ik ga loodsing naar ophalen hoe we. Na paniek hoe investeren hoe we kanalen me. Kuch na die regering karen die kedi me. Ook die opdracht, ham lop schoen laat die president die sa minister van LVP ke, die dek dheer paisa geil he die kedi me afgelopen 5 jaar, ab jahin dusa dis district te ke. Wel, je ooit se rahi ga, da maar conclusie he, die ab per chaot pari ga infosteer kare ke. Ja, reis pari ga infosteer kare ke dusa des te Priyana se. Ja, is hier een jongen. Kan je eigenlijk wel lezen daar? Waarbij duidelijk bijgelegd, die zijn 50% minder ingezaaid in die kering. Moet je weten, op de markt ben je ook naar Riga. Als je ook naar Riga, dan is je ook de prijs op je hoort. De kaker is hier de kering, maar dat wil ons een chauw mangwaai. Bij ze maar. Dus Isaac zit gewoon om de opdekraak die gooi je in de toekomst. Na investeren gooi je een keer niet meer, maar niet aan de water. Ja. Ik wil reisboer, maar die zijn keer, ik schat die man zo'n 60 jaar. Ja. Dan op de water. Hoe zou het niet gooi je groeien bij hele reisboer? Hoe zou het deze zijn? Hoe zou het Janneke houden? De heer dat ik het heel erg waar, je lening lezen, saaien kan ik je, ook geen benaring, naaflos kan ik maar weer. Dat is het niet op mij kijken. Kijk niet te maken, LVV me investeert, heb ik er eigenlijk over die kering me, maar dus het district me, ze pijs van lagen en opdracht van de president, je hebt op dat zo'n leer. Ja, hoe deze moet worden gehoord daar, moet ergens daar, laten we hopen die verandering is op zich mee uit. Ja. De waai waar wij naar midden, en we ook bij zappen hebben, auto, röntgen, onderwijzers nog, deze soort gebruiken, school doen ook, dus er kan, paar jaar, ja, ook ik betaald, hoe wij, is op zich hoe wij staan daarmee, waardoor de criminaliteit ook toeneemt, wanneer deskundige politiemannen, het wil ook jouw kam, ja, nee, hoe ze gesubligaard is, of als afdeling zo, dat je een keer op je vader ook hebt. Het wil ook jouw naam tegen. Hoe ik dat is op zaak de oplossing naar bouwen. Is op zaak dat die nooit mee kan dan een oplossing. Dat je laag afdeling zo hoeft. En tegen de weg. Maar soms politiek beïnvloed kunnen, bijzabigen, dat is soms karakter af te doen. Waardoor ooit dat je die ik mijn naam bijna 30 school doe. Ambtenaren. Want bij de lijst is dat niet ik zie. Dat wil zeggen. Beleid binnen KPS natuurlijk. Zuiveringsactie heb je na plaatsvinden. Maar Chota moet dat ook met mijn artsen betalen. Die subtitie heb je maar ja. Deel maar door Jodische maatregelen ook een oplossing naar huilen. Dwingen. Volksgezondheid slecht. Eén subtitie door mijn Sjaam zei uit het programma mee voor dat. Ik heb een cel. Je moet dat ook mee afdoen, ze hebben hier te
1: अच्छा तो हमारे साथियों यहाँ तक था ये हमारे भैया राजकुमार रोली मोहन सु नाम से तो आप सुन रहे हो इस जो यही समय यही वक्त है इस जहूर से तैयार अगर आप अपने परिवार के कोई के मदद करना चाहते हो तो इस नाम के हालात आप सुने और श्रीमान राजकुमार रोली मोहन जो बिस्कर में है रहे ओलाइफ धाम ओलाइफ बॉयज के और ये जो है संस्था है उनकी आज इस वक्त इस पल के लिए आज शनिवार 8 अक्टूबर 2026 और 6 अक्टूबर 3 हो चला है यहाँ पर श्रीमान राजकुमार रोली मोहन को मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा हूँ जो अपने कीमती वक्त निकाल कर और आपको ये संदेश और सुनाम के हालात के बारे में बतलाते क्योंकि हम तो सब सुनाम से आए मैंने रोली मोहन मनेर मोहन
0: Ja, samen de luisteraars, jullie ook nog een weekend daar. Dag.

0: beste Bollywood hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
5: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

0: 21, 22 en 23 augustus. Voor meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.
2: U luistert naar Hindustani Radio.
3: Radio Vahon.
4: Digitaal radio. Internet vahonfm.nl.

Ja, ja, speciaal voor u. Nagezongen, hè? Nagezongen door de Winder Singh.

0: Hindustani Radio.
1: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-3652-2747 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Dit is Vahon Hindustani Radio.
4: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai
5: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde algemene rechtspraktijk hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken bestuursrecht en strafrecht personen en familierecht zoals echtscheiding alimentatiezaken omgangsregelingen ouderschap en erkenning jeugdrecht met volgende gebieden jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
4: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
6: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
4: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
7: साथियों तो वही संदेश जो आपको देने वाला है कौन है वो चल के सुनते हैं बेस्ट लाइफ एंजॉय सिंगिंग वेलकम एक कृति मनियर अपना परिचय दे दो
8: थैंक यू भाई श्याम शामपुरम एंड अदर लिसनर्स फ्रॉम द रेडियो गुरुत op deze mooie zaterdag 11 juli. Mijn naam is Hemant Lashman. Ik ben onder andere van het Middensummerfestival Den Haag Zuiderpark. En ik ben in de Haagse samenleving actief in het organiseren van de Holi, Diwali, Middensummerfestival en andere evenementen. En dat is mijn ding waar ik mee wil uitkomen.
7: Ja, en dat is het eigenlijk dat u meegeeft aan de luisteraars. Laat weten wat er gaat gebeuren, wanneer het zal gaan plaatsvinden. Het jaarlijks terugkerend evenement waarover ik het had. Het is Milen dat ik bedoel, hè?
8: Ja. Nee, duidelijk. Dank u wel, Hajjam, dat ik de mogelijkheid heb gekregen via uw radiostation om mededeling te doen met betrekking tot de voortgang van de voorbereidingen van het Milen Zomerfestival wat gaat plaatsvinden op 21, 22, 23 augustus in het Zuiderpark te Den Haag. Een grootste Hindustaanse festival van heel Europa, Hajjam. En mijn oproep is als iedereen daaraan kan deelnemen, want we hebben een aantal dingetjes daar staan en daar hebben wij gedacht aan podium voor iedereen van 0 tot 100 jaar en we hebben maar slechts 3 podia staan, we hebben 120 standhouders, we hebben 150 artiesten, een van de topartiesten is van Raymond Ramnerijn vanuit Trinidad van Dil en Adan, die gaan we dit jaar laten opvoeren en we hebben kunst, cultuur, we hebben kermis, we hebben veldactiviteiten, we hebben gezondheidsplein, we hebben Indian Curry Club met Doxa Cook Contest en de Cookie Quick Cook Contest. Ook is er sport en spel vanuit het verleden in Boiti en Alakondre Dorpo, waar alle culturen van Suriname aan deelnemen door hun eigen tent in te richten met kunst, cultuur, kleding, voeding en allerlei dingetjes. Er wordt heel veel aandacht besteed aan ook minder validen, waarvoor wij paden aanleggen dat mensen met een rolstoel, rollator of een kinderwagen overheen kunnen rijden. We hopen op mooi weer. Maar als het mooi, minder mooi weer is, dan hebben we alle voorzieningen getroffen bij Sjaan. Dus er is voor iedereen die wat wil, is er iets te doen. Wij zijn hier dus aan en laten we ons zien dat wij op een leuke manier met elkaar samen kunnen zijn. En elkaar kunnen ontmoeten. U kunt uw kaartje kopen via www.milensummerfestival.nl. Ik kan u zeggen, wij als organisatie doen erg ons best om een mooi festival te maken op het Zuiderpark op 21, 22, 23 augustus. Wij zijn ook met betrekking tot veiligheid heel veilig bezig om het zo goed mogelijk neer te zetten met genoeg security, politie en allerlei andere diensten. Want het is een festival van ons. En wij willen dat het festival goed verloopt. Want alle mensen komen daar van Aji, Nani, Nana, Kaki, Kaka, Bahai, Bahin. Iedereen komt daar naartoe. We nemen onze kinderen mee. We nemen onze ouderen ook mee daar naartoe. En we willen dat op een gemoedelijke manier zo'n festival plaatsvindt. Waarbij wij dit kunnen blijven behouden. Anders is het risico dat wij dit soort grote festivals niet meer gaan kunnen doen. Maar wij zijn één Hindustan, we hebben één gedachtegang, dat we met elkaar natuurlijk vrede, rust kunnen bewaren in de stad van Den Haag. Die staat al bekend natuurlijk van rust en vrede, en dat we met elkaar samen een mooi festival kunnen neerzetten.
7: Alleen, ik ben heel erg blij met u. Trots ben ik niet. Ik ben blij. Trots om het tolijst gaman dit tikke gaman dat jij. En vandaar dat ik blij ben. Heel erg blij. Die aap doe hij. U doet dat. En u dharm ke prachar. Sanskriti, sabdhata, hum loge bhasa, bolmani rahe. Aur aap jo kare hai, insaan ke naate. Insaan ke naate, as mens. Aur dis duurste plicht. Aur wat te kunnen betekenen voor je medemens. En dat doet u. En vandaar dat ik...
8: Goed. Nou, ik ben ontzettend blij dat u deze mogelijkheid creëert. En ik moet jullie zeggen, ik ben erg dankbaar dat de radiostations er zijn die heel veel mooie informatie kunnen uitgeven naar iedereen toe, naar alle luisteraars toe. Belangrijk is natuurlijk van wat u heel terecht ook wel zegt, maar het is ons ding. Wij moeten ons dat enige, we lijken op elkaar, we doen min of meer hetzelfde, we eten en drinken hetzelfde. Laten we ook voor elkaar zijn, want wij moeten die vuist maken, we moeten die kracht tonen, we moeten die ik-tap tonen naar het gemeenschap, zodat wij één groep Hindustanen zijn, Surinamers zijn, die een mooie uitstraling hebben en dat wij dus goed staan aangeschreven in de hele Nederlandse ritme op het wereldniveau, dat wij de vreedzame mensen zijn, dat wij op een mooie manier onze feesten en activiteiten kunnen doen. En dit nemen we mee, en wat u zo juist ook zegt, Haishan, is dit is Hanukkah Sanskriti, wij moeten ons laten zien, wij zijn die Hindustan, dat wij dus vreedzaam met elkaar kunnen omgaan, veilig met elkaar, drink met mate, kon geniet van het festival en vallen overige dingetjes waar zijn. Wees u dienstbaar, probeer ook iets terug te geven aan de gemeenschap. Wees alert daarop en want daar zijn wij samen goed voor aangeschreven als Hindustanen. Laten we iets terug doen voor elkaar. Milan Zuber Festival 2026, 21, 22, 23 augustus op het Zuiderpark Den Haag. Samen met mijn collega Arend Boeltjen zijn we altijd bezig om veiligheid en een mooi programma voor iedereen van 0 tot 100 jaar neer te zetten. U bent allemaal van harte welkom.
7: Ik moet u bedanken en ik wens u fijn weekend. Ik zal dit een paar keer herhalen, meneer Lachman, dat mag u wel weten. Alsjeblieft.
8: Dank u wel, aan de luisteraars. Ja.

0: hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07-36522-47 मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2237.

12 in de radio station en met het aardkundemer 07-362-20-77. Nog eens keertje 07-362-20-77. Hitstation, de music station. Hoor maar, ja, ik ga ze even shampoo en

wat vindt u zelf van, zegt u maar. U mag het aangeven. Hier hebt u de gelegenheid daartoe.

0: चलता हूं। जिंदगी ने पूछा सपना क्या होता है, तो हकीकत बोली बंद आंखों में जो अपना होता है, खुली आंखों में वही सपना होता है।
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
6: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelvriet vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
5: En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

prachtig, hè? Heel mooi. Wat vindt u zelf ervan? U mag het zeggen. Telefoon 070-362-2077.

Mirke Boer. Fijn ze zo een keer hij. Bij Tia Holland baby. Alphen en

0: हर एक काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए, हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07536322047। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edwin van het Geloof.
2: Met alle datalekken van tegenwoordig kunnen cybercriminelen data uit een aantal lekken aan elkaar koppelen en zo steeds overtuigender overkomen. En dat vergroot de kans dat mensen slachtoffer worden van cybercriminelen. Dat zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelfried vandaag. In juni daalde de werkgelegenheid in de Verenigde Staten met 23.000 banen, terwijl economen een groei van 80.000 banen hadden verwacht. Ook werd de groei van juni bijgesteld van 57.000 naar 20.000 banen. Het werkloosheidspercentage bedroeg 4,1%. De banenkrimp deed zich vooral voor bij lokale overheden, het onderwijs en de detailhandel. In de Ghanese havenstad werd afgelopen woensdag een Nederlander gearresteerd tijdens het laden van cocaïne met een straatwaarde van 6 miljoen euro. De man is waarschijnlijk Gilano H., die samen met zijn broer eerder werd gezocht na een schietincident op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. De Spaanse regering dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles die het heeft ingesteld tegen het land niet voor komende zondag opheft. Italië stelde deze in nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse grens overkwamen. Reizigers vanuit Spanje worden gecontroleerd volgens Italië om te checken of mensen wel de juiste papieren bij zich hebben. En dan het weer. De temperatuur ligt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.